Daar gaat over te laat, wij hebben zo wilde keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was zo spitsoren. Wow. Daar is het laat, daar is het laat, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weib, voortstrokken is er. Daar gaat over te laat, geld is dus een ding, toch?